0: toe. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. This is

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.

0: ZFM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. This is

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: altijd dichtbij.
1: This is the jamming summer.
0: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM. Met het volume op maximaal.
2: Always smooth and fun, yes, Jam.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De Blauwe Banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend.

0: Radio Nieuws op Jam FM. Ouder Amstel Nieuwsupdate.
1: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoorn. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam-Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en AFAS Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkbad aan de Sneeuwbalweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

diary. I know I've said this before, but I'm sure this time

0: van half tien.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar één behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. De kwaliteit van het

0: Wethouder Amstel nieuwsupdate.
1: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het festival van ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartallen hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wel luchtiger film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa-weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als The Dog Stars, een film die we ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in The Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: new music first.
1: Jam.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaargarantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
15: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
1: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7 uur 's avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10 uur aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
17: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
18: Wij zijn Jam FM.
19: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Oudekerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De Blauwe Banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10:00 a.m. tot 12:00 p.m. en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoor. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en AFAS Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkbad aan de Sneeuwbalweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het festival van ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start erom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7 uur 's avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10 uur aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Oudekerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party and movie.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren, die al miljoenen jaren blijkt zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en er dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
17: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
18: Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
19: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 3.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. President Zelensky spreekt van een absolute schande. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform.

0: politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
2: Met Marcel Hergaarden.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Sluiting dreigt vanaf 7 september voor winkel Gideon Italiaander. En 3 bijzondere gebouwen in Haarlemmermeer worden monument. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De populaire opkoopwinkel van Gideon Italiaander aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer moet vanaf aanstaande maandag 7 september mogelijk 3 maanden op slot. De burgemeester wil dit besluit doorzetten nadat de politie tijdens een controle onder andere nepmerkkleding en verboden wapens vond. Eigenaar Gideon noemt het een groot misverstand en stelt dat de wapens slechts aanstekers zijn. Zijn advocaat heeft inmiddels een officiële zienswijze ingediend om de harde straf van tafel te vegen. Ondertussen laten trouwe klanten online massaal van zich horen en steunen de ondernemer via een petitie. Haarlemmermeer wijst 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aan in Hoofddorp, Badhoevedorp en Haarlemmerlieden. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, de Engelbewaarderskerk en de voormalige Sint-Franciscusschool. De monumentenstatus helpt om de bijzondere geschiedenis en kenmerken van de gebouwen te beschermen. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt de status niet, maar wordt wel gezien als beeldbepalend voor het dorp. De gemeente gaat daarom in gesprek over hoe het karakter van deze kerk behouden kan blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
11: Hot. Wij zijn Jam FM.
7: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het Festival van Ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. Jam,
11: this is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
7: Op Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.
7: We

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: dag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Jam. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor.
5: Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
20: This is Jam Hot. Jam Hot.
21: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
22: This is the jamming summer.

0: Even Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10:00 tot 12:00 en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Sluiting dreigt vanaf 7 september voor winkel Gideon Italiaander. En 3 bijzondere gebouwen in Haarlemmermeer worden monument. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De populaire opkoopwinkel van Gideon Italiaander aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer moet vanaf aanstaande maandag 7 september mogelijk 3 maanden op slot. De burgemeester wil dit besluit doorzetten nadat de politie tijdens een controle onder andere nepmerkkleding en verboden wapens vond. Eigenaar Gideon noemt het een groot misverstand en stelt dat de wapens slechts aanstekers zijn. Zijn advocaat heeft inmiddels een officiële zienswijze ingediend om de harde straf van tafel te vegen. Ondertussen laten trouwe klanten online massaal van zich horen en steunen de ondernemer via een petitie. Haarlemmermeer wijst 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aan in Hoofddorp, Badhoevedorp en Haarlemmerlieden. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, de Engelbewaarderskerk en de voormalige Sint-Franciscusschool. De monumentenstatus helpt om de bijzondere geschiedenis en kenmerken van de gebouwen te beschermen. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt de status niet, maar wordt wel gezien als beeldbepalend voor het dorp. De gemeente gaat daarom in gesprek over hoe het karakter van deze kerk behouden kan blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Het jaartal was 1975. Het nummer heette That's the Way I Like It. En de uitvoerende band, Casey and the Sunshine Band. Aan het begin van deze donderdagavond editie van 60 Minutes of Classics met Hans van der Heijden weer, zoals elke donderdag. En we starten deze editie van 60 Minutes met een nummer van Janet Jackson uit de 80's, Nasty. Een hele goede avond allemaal. Het is inderdaad weer donderdagavond. Het is weer tijd.

opgeroepen tot alarmschijf van een... Van een radiozender waarvan ik de naam niet ga noemen. Want wij zijn natuurlijk alleen van Jam FM hier op de 104.9. Van 6 tot 7 de 60 Minutes of Classics. Ik had er net eentje van 1980 en we gaan een jaartje... Nee, we blijven hetzelfde jaar. Hier is Lakeside.

Ik ken het nummer eigenlijk alleen naar het jaar 1981, want toen was het echt bekend. En ja, zo zie je dat er wel eens een jaartje tussen zit. Voordat het een hit wordt. Maar wel gedraaid hier natuurlijk op het Jam FM op 104.9. Always smooth and

0: van 6:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het Festival van Ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

allermooiste dance classics uit de 70s, 80s en 90s. En heel mooi begonnen dit tweede deel met het nummer Star. Uiteraard niemand minder dan Earth, Wind and Fire.

for You app. En vorige week zit ik me te realiseren, had ik er geen tussen zitten. En daarom des te mooier en des te belangrijker dat er vandaag in deze donderdag editie van 60 Minutes of Classics wel eentje bij zat. We gaan wat doen. Ja, we gaan even naar Loriette Holloway. Alle bekende zangeres met een dijk van een stem natuurlijk. En een nummer wat heel veel gesampled is. Hier is Love Sensation uit het jaar 1980.

te maken van ons eigen radiostation. En dat mag, hè. We zijn heel blij met onze luisteraars en ze weten natuurlijk precies wat je bij ons kunt aantreffen. Smooth and funky. Lekkere disco classics uit de 70s, 80s en 90s hier in het programma 60 Minutes of Classics. Big Fan van Cool and the Gang. Nummer natuurlijk uit het jaar 1982, afkomstig van hun album As One. Een nummer wat zeker in de hitlijsten stond in die periode, in die tijd. Gaan we even naar de 1994. Een nummer wat je misschien minder...

ja, van die andere groep. Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. Dat is niet deze. Dat was namelijk het origineel die ik daarnet noemde. Maar dit is er een van Luther Vandross. Uit het jaar 1994. En het werd in 1995.

worden maar liefst twee grote supersterren achter elkaar hier op Jam FM, de 104.9. In de 60 Minutes of Classics. Voor deze plaat hoor je natuurlijk Luther Vandross. En Ain't No Stopping Us Now. En ook deze man is, laten we zeggen, niet onbekend in de muziekwereld. Quincy Jones natuurlijk. Met zang van niemand minder dan Patty Austin. Jawel. Nummer uit 81. Het heette Razzmatazz. Lekker funky ook. En daarover gesproken. Ik sta hem even langzaam op. Dan kun je een beetje wennen aan de muziek en zo. Maar je weet natuurlijk al, als je dit hoort, waar het over gaat. We gaan naar Heatwave. En dat is, ja, niet wat veel mensen denken, een Nederlandse formatie. Maar ze komen uit Engeland. Wel internationaal gezelschap, moet ik er wel even bij zeggen. Maar Heatwave. En de Boogie Nights uit het jaar 1976. Ik denk zo'n beetje de ene laatste plaat voor deze uitzending op donderdagavond van 60 Minutes of Classics. Want de tijd vliegt echt enorm voorbij. Hierna nog een lekker nummer.

dansbare plaatjes in die tijd hoor. 1976 voor Heatwave en de Boogie Nights. Verscheen destijds in als hit en als debuutsingle, om het zo maar even te zeggen. Dus het ging allemaal tegelijk. Grote hit voor deze Heatwave en dat was natuurlijk de doorbraak voor deze hele mooie band. En muziek die past hier bij Jam FM in de 60 Minutes of Classics. Always smooth and funky. En zoals gezegd, ik ben er bijna doorheen. We lopen tegen de klok van 7 uur aan. Betekent dat ik nog één track voor je heb. En dat ik een beetje afscheid van je ga nemen. Volgende week donderdag ben ik er weer vanaf de klok van 6 uur. Zelfde zender, zelfde tijd, zelfde frequentie. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. En dat doen we het volgende week donderdag gewoon nog een keer. En niet te vergeten natuurlijk dat alle andere programma's na mij tot aan donderdag allemaal even leuk en allemaal even goed zijn. Dus blijf vooral luisteren hier naar Jam FM op 104.9. We gaan eruit met Let's All Chant van de Michael Zegerband. Tot volgende week.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de Jonge nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de tweede keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 7:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet, en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Oudekerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: This is Jam FM, 104.9 FM.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep driekwart 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat On de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat On niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om On uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat eraf. Let

was hem weer hoor. De Dr. Packer remix als open van de nieuwe Jam Crackers. Ja, dan beter kun je eigenlijk niet beginnen. Liam Haywood, een funky toetsenist. En dat doet de man achter I Wanna Do Something Freaky For You.

Always new music hier op de Jam. Peter Freak. Peter Freak is eigenlijk de alias van de Britse producer en DJ Pete LeCrump. Hij was al 20 jaar bezig met het remixen en

0: rond dit tijdstip voor het volgende.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: De Bam Crackers, vanavond jouw houtgreep.
2: A 3D Music Production.
0: Hier is Elado.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Don't touch that dial, folks. We'll be right back.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan, te veel vertraging oplopen. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel, Marvinger.

0: Good Times. Nou, de titel verslapt het al helemaal, hè. Luister naar het origineel en natuurlijk de recycled version.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.

Murdered Love, zou je dan denken. Maar nee, heet The Night You Murdered Good Times. Hoe goed is dat verzonnen? Ja, ABC met The Night is natuurlijk een Britse band van Martin Fry. Bekend van die messcherper synthpop en natuurlijk The Look of Love. Hoesteluk! En natuurlijk die twist die we natuurlijk altijd in dit programma hebben. Martin Fry liet ooit zijn haar blond verven, omdat hij zwart haar eigenlijk te serieus vond. Het maakte hem te serieus. En uiteindelijk werd dat die look die ze zo nodig hadden bij ABC. Iconisch dus eigenlijk, hè. Net zo goed als iconische sound van Jam FM. Geen haast, geen herrie, gewoon lekkere klasse uit je speakers.

0: zometeen. Wat wil je nog meer weten? Nou, ik laat het je weten. We hebben zometeen een heerlijke remix die ik zelf heb gemaakt van Captain Rap en Jacko. Dat en nog veel meer straks na negenen.
1: Maar Jacko, eerst even de boodschappen.
0: Dat en nog veel meer straks na negenen. Maar eerst even de boodschappen.
2: Dit is hem. De donderende donderdagavond. Met Ronald Richel.
3: This is Jam FM. 104.9 FM.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkse weg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022. Toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Lisserweg viaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De onderdoorgang van het Lisserweg-viaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met Ronald Richel.
0: Dankjewel, Marie.
10: En dan nu terug.
0: Hoi.
1: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: die bracht in 1975 deze track uit. Do It Any Way You Wanna Do It. Een nummer dat naar nummer 1 schoot in de Amerikaanse charts. En het nummer is bijna helemaal instrumentaal. De zanger hoefde eigenlijk maar één ding te onthouden. En dat is de titel. Voilà, één grote hit. Echt een knijter van een dansvloerhit natuurlijk. Hè. Do You Way You Wanna. En daarvoor natuurlijk die andere van People's Choice. Moving In All Directions. Ja, we blijven natuurlijk dansen. Een beetje zomers geluid nu.
1: A place where the music never stops.
0: Hier zijn de Cool Notes.

0: maken natuurlijk nog steeds een nieuwe muziek. Zoals deze, getiteld Happy Summer. En daar word je natuurlijk wel vrolijk van, hè? Over happy gesproken, dat is ook wel even een dingetje. Ik lachte me kapot toen ik het las. Ja, over happy gesproken inderdaad. Een opmerkelijk ongeluk in Colombia. Namelijk een motorrijder die belandt via de open deuren. Ja, na een ongeluk dus in de bus. Ja, de motorrijder in Colombia die is op spectaculaire wijze in de bus beland. Hij botste met hoge snelheid tegen het voertuig, maar ontsnapt aan een harde klap tegen de zijkant, doordat de deuren op dat moment open stonden van de bus. De motor schiet dus door de ingang naar binnen en komt rechtstreeks in het gangpad terecht. En ja, toen zei die buschauffeur natuurlijk, jongens, ga eens even een ticket kopen, want anders dan moet je eruit. Geen ticket, geen bus natuurlijk.
1: Let's boogie on back to the 1970s.
0: Het zal hier gebeuren. Nou ja, alle geluk in ieder geval voor deze man op de motor in Colombia. Over Colombia gesproken en over Zuid-Amerikaanse klanken. Wat dacht je van deze? Casey and the Sunshine.

That's the Way I Like It. Deze was natuurlijk ook een groot hit voor deze band. Wist je trouwens dat hun eerste naam Sunshine Junkanoo Band was? Maar dat paste niet op de platenhoes. Uiteindelijk hebben ze dus Casey van gemaakt in de Sunshine Band. Dit is Jam FM waar de funk binnenkomt. Stilzitten is officieel niet mogelijk. Dat wordt afgeschaft, vrienden. Nog eentje voor de headlines van 9:30. En daarna zijn we natuurlijk terug met de mix van DJ Harry. Dit keer een Italo Disco Classics mix. Dus zomers gevoel van jouw vakantie nog even terughalen.

Het was de Sunburst Band. Nieuwe music hier op de Jam. Featuring Tiffany Dizel. En we hebben natuurlijk net ook Kim Mazel gedraaid. En mijn vrouw heeft volgens mij een gazel in de schuur staan. Maar dat weet ik niet zeggen. Goed, zometeen zijn we terug met de mix van DJ Harry on the Wheels of Steel. De Italo Disco Classics. En

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen weken een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het
1: Ouder Amstel nieuwsupdate aan de

0: Hier aan de Amstel. Het is tijd om te gaan mixen hier in de studio. Zoals ik net al zei, de mix. Je neemt een land in Zuid-Europa. De jaren 80. En je hoort dan uiteindelijk Italo Dance Classics. Harry, succes!
1: Is Jam FM. Jam Mix On with DJ Harry. Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
1: Showtimes.

stil en geef hem even een groot applaus hier in de studio. Want ja, het is nog wel even een dingetje dat hij dat weer heeft gemixt. En ik weet zeker dat je ook wel weer een beetje het gevoel hebt van jouw zomervakantie. En ja, de muziek was natuurlijk uit de jaren 80. En heel knap is dat DJ Harry natuurlijk allemaal tracks heeft gevonden die niet zo heel populair waren. Of in ieder geval niet herkenbaar als echte Italo Classics. Nou goed, lekker toch even om een keer gedraaid hebben. Niet echt helemaal in het genre van Jam FM, maar moet wel een keertje kunnen tussen. Ik kijk op de klok, het is bijna 10 uur. Dat betekent dat we gaan overschakelen naar Studio 22 voor The Quiet Storm. En dat doen we natuurlijk met heerlijke, rustige muziek die je tot 12 uur vanavond kan blijven doorbeluisteren. Ik ben er uiteraard volgende week.

Dit was er weer, de Jam Crackers van deze donderdagavond, 3 september. We sluiten af met het overgangetje naar de Quiet Storm van The Brothers. Alvast een fijn weekend en tot volgende week.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Quiet storm.
9: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van 1 van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Top FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.